0: morgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren 2 Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield 1 verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houwelerwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the bar.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
3: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van 2 Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: a gracious great bonfire.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaans-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Wakker zonder Wekker.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tijdens de Leidenmarathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland en hiertegen wordt al lang fel geprotesteerd. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Volgens de politie is er alleen glasschade. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de

aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

Goed van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgegaan. In het gebouw is de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers gepland, een initiatief waar al langer veel protest tegen is. Zo werd afgelopen woensdag nog de snelweg A59 geblokkeerd door tegenstanders. Door de explosie zijn meerdere ruiten vernield, meldt de politie. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte, de nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar De Stedendriehoek Draait Door met Tim Schel.
1: Ik zeg een hele goedemorgen en welkom bij De Stedendriehoek Draait Door. Het is alweer 11 mei 2026, de maandageditie. Ik hoop dat iedereen een ontzettend fijn weekend heeft gehad. Ondergetekende wel, hoor. We begonnen met Grupo Sportivo en Tokio. Ja, ach, ik moest hem draaien omdat het eindelijk gelukt is. Ik heb in ieder geval de vliegtuigtickets geboekt. De hele maand januari, dat zijn nog een paar nachtjes slapen, ben ik er niet. Er is van 240 nachtjes. Niet dat ik het bijhoud, hoor, want dat klinkt weer zo ver, 240 nachtjes. Maar nee, ja, lekker joh. Ik ga weer naar Japan toe, gaan weer naar Tokio toe, samen met twee collega's, Guido en Alexander, die gaan ook mee. En dan heb ik dat zitten even kijken. We vertrekken de 6e, 6 januari. Nou, 5 januari, dat is de dinsdag, 4 januari, de maandag, ja, dan ben ik er niet. En als we terugkomen, 27 januari, ja, de donderdag en de vrijdag heb ik een jetlag. Dus ja, een hele maand vrij. Poeh, dat is ook wel even wennen. Ook weer rust op de radio, dan zullen we dat maar weer zeggen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ja, dan weet je dat de komende, wat is het, hè? Juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. De komende 7,5 maand, ja, ach, ga ik jullie daar zoveel mee vervelen. Wat we allemaal gaan doen. Hey, misschien valt het je op. Dit is een andere Doors. Ja, ik kan het niet laten. Ik ga daar nog wel wat anders van ze draaien. Dit is van Osaka Monorail. En dat is dan weer een Japanse band, een jazzband. Ach, ik vind het wel heel erg lekker klinken. Ik ga dadelijk nog wel even wat anders van ze draaien. Want ze hebben ook bijvoorbeeld met Marva Whitney samengewerkt. Daar heb ik straks wel wat voor je klaarstaan. Gaan we ook weer doen. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik moet weer wat anders van gaan verzinnen met het liedje wat ik de hele week meeneem. Het is ook een rare week. Want aanstaande donderdag is het hemelvaart. Ja, dan werkt er weer niet de ochtend. Dus ja, de drie daagjes, dagje vrij, dagje werken. Dat gaat goed komen. Ja, ik ga even nadenken welk liedje. Ik heb weer een aantal liedjes klaarstaan. Ik ga even denken waar ik zin in heb. Ik denk dat we iets van de Beatles gaan doen. Hetzelfde liedje, maar dan in een andere uitvoering. En dat gaan we doen tegen de klok van 10:30 natuurlijk. En tegen de klok van 11:30... heb ik weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van de Blood Rolling Stone. De 200 beste country nummers op 193. Die ook Rich Boys en Elvira, dat gaat voorbij komen. En ik kreeg net nog een berichtje binnen. Dat is dat ook een country ster? Ja, volgens mij is het ook een country ster. Een country outlaw is gestorven. Hij is 86 jaar geworden. David Allen Coe. Daar gaan we straks ook nog wel wat van draaien. Dus ja, ik zit lekker vol. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. En ja, tot een uurtje of één ben ik bij je. Wat dacht je hiervan? Dit is Crosby, Stills, Nash & Young. Dit is Carry On.

0: Prince en Guitar hoorde je hier. Ik kreeg dit bericht net binnen, maar het is al veel eerder gebeurd. David Allan Coe is overleden. Dat is hij alweer op 29 april jongstleden. Hij is 86 jaar geworden. David Allan Coe stond bekend als een van de meest markante figuren in de countrymuziek. Hij werd vaak in één adem genoemd met namen als Willie Nelson, Waylon Jennings binnen de Outlaw Country beweging. Als schrijver was hij verantwoordelijk voor grote hits van anderen, zoals het arbeidslied Take This Job and Shove It, gezongen door Johnny Paycheck, en Would You Lie With Me, in een Fielderstone, gezongen door Tanya Tucker. Na zijn muzikale talent was Coe ook berucht om zijn tijd in de gevangenis, zijn lidmaatschap van motorbendes en enkele zeer omstreden en vaak als racistisch bestempelde underground albums in de jaren 70 en de jaren 80. Even kijken, bekende hits van hem, dat zijn onder andere The Ride en You Never Ever Called Me By Name, vaak het perfecte country nummer genoemd. En die laatste heb ik voor je klaarstaan. We eren de doden muzikaal. Dit is David Allan Coe en You Never Ever Called Me By My Name.
1: Well, it was all that I could do.

The Shirts hoorde je hier en Tell Me Your Plans. En daarvoor hadden we nog The Police en Walking on the Moon. Dat had ik ook nog voor je klaanstaan. En daarmee komen we nou iets voor 10:30 uit. Ik ga het weer bekendmaken. Welk nummer ga ik nou deze week of volgende week en misschien die week daarna voor je meenemen? Ja, we gaan naar 1966. Toen kwam het originele nummer uit. Ik heb het namelijk over Hold On, I'm Coming. Het is niet zomaar een liedje. Het is een van de absolute hoekstenen van de soulmuziek. Het nummer werd uitgebracht in 1966 door het legendarische duo Sam en Dave. En is het ultieme voorbeeld van de energie van de Stax Sound uit Memphis. De tekst is geschreven door het beroemde duo Isaac Hayes en David Porter. Het verhaal achter de titel is inmiddels legendarisch. Hayes zat in de studio te wachten op Porter, die maar niet uit de badkamer, die maar niet uit de, van de wc afkwam. En toen Hayes ongeduldig riep dat hij moest opschieten, schreeuwde Porter terug: Hold on, I'm coming. Porter besefte meteen dat dit een geweldige titel was voor een nummer. Rende de badkamer uit, hopelijk met zijn broek opgetrokken. En binnen een uur was het nummer geschreven. Het nummer staat bekend om de explosieve blazerselectie van de Marquis. Het heeft een opzwepend stuwende beat die temperend is voor de soul uit de jaren 60. De interactie tussen Sam Moore en Dave Prater is een perfect voorbeeld van call and response. De huisband van Stax Records, de Booker T en de G's, zorgen voor de instrumentale ondersteuning. Hoewel het een enorme hit was, werd het nummer door sommige radiostations in de Verenigde Staten geboycott. Waarom? In die tijd vonden conservatieve luisteraars titels Hold On, I'm Coming te seksueel geladen. Een dubbelzinnigheid die Porter en Hayes overigens niet zo bedoeld hadden. Om dit te omzeilen werd de titel op sommige singles ingekocht naar simpelweg Hold On. Het nummer bereikte de eerste plaats in de Billboard R&B charts en de 21ste plaats in de populaire charts. En wist je dat Sam en Dave de bijnaam de Sultans of Sweet hadden? Dat kwam door de ongelofelijke energie die ze in hun live optreden staken, waarbij het nummer vaak het absolute hoogtepunt was. Welke uitvoeringen ga je de komende dagen van mij horen? Nou, ik heb al wat voor je klaarstaan. Jackie Wilson heeft hem gedaan, die klinkt dan als volgt. Emma Franklin heeft het gedaan, die klinkt als volgt. De originele uitvoering gaat natuurlijk ook voorbij komen, die klinkt als volgt. De man die binnenkort in de Paleistuinen van Soestdijk gaat optreden, heeft het ook opgenomen. Dan heb ik het over Tom Jones, die klinkt als volgt. Tina Turner heeft het opgenomen live in Londen 1999.

Jerry Reed nam samen met Waylon Jennings op. Dus een country-uitvoering, die klinkt dan als volgt. Geweldige jazz-uitvoering van Herbie Mann heb ik ook nog voor je klaarstaan. Opgenomen in New York 1972.

Franse uitvoering, Attends, moi je refuse, klinkt hij als volgt in het Frans. Heb ik dan ook een Nederlandse versie voor je? Nou, een Nederlandse versie niet. Wel een Limburgse versie. De Janse Bagger heeft het ook gedaan. En op zijn Limburgs klinkt hij als volgt.

Deze en nog een aantal andere uitvoeringen staan de komende 3 weken voor je klaar. En voor nu gaan we aftrappen met een live uitvoering van Hold On, I'm Coming. Iedere werkdag dat ik aanwezig ben tegen de klok van 10:30 hoor je er eentje. Eric Clapton en B.B. King hebben het ook gedaan. En dan is het een live uitvoering en klinkt die als volgt.

Hadden we eerst Eric Clapton en B.B. King, Hold On, I'm Coming, het liedje wat je de hele week en vorige week en die week daarna ook nog gaat horen tegen de klokken van 10:30. We gaan nu even een blokje treinen doen. I'm a Train, Albert Hammond hoorde je. En hoe bedoel je dan een blokje treinen? Zometeen de Doobie Brothers voor je klaarstaan, Long Train Running. Shocking Blue gaat ook nog voorbij komen met Never Marry a Railroad Man. Ach, dat heeft ook al iets met treinen te maken. En dit zijn de Pasadena's. En zij rijden inmiddels op een trein naar Riding on a Train.

Ah, dat was even een stukje treinrijden, of niet soms. The Doobie Brothers, Along the Train Running. En daarvoor nog Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. En hier komen we meteen aan het einde van het eerste uurtje van de Steden Trio gedraaid door. Het is alweer bijna 11 uur. Ik heb nog één plaat te gaan. We gaan eruit met Sam Brown en Peter Brown. Dit is Top. Tot zo, naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Het weer nog. Het trekt vanmiddag een smalle strook met regen van het noorden naar het zuiden over het land. Voor en na de regen laat de zon zich af en toe zien, al kunnen er in het noorden nog een paar buien vallen. Met een graad of 12 wordt het voor deze tijd van het jaar een ronduit koude dag. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij de tweede, het middelsuurtje van de Steden Driehoek draait door. Het is al vandaag alweer maandag 11 mei 2026, de week dat het hemelvaart is. Ach, dan is het weer zo'n rare week. Hè. Moet je 3 dagen werken? Heb je een dag vrij? Moet je dan weer een dag werken? Nee, ik heb geen extra lang weekend. Dan heb je weer een weekend. Dan leven we naar Pinksteren toe. En dan zijn al die rare dagen voorbij. Dan is het allemaal gedaan. Dan moeten we gaan wachten tot de feestdagen voor de deur staan. We bollen met Brown Night Girl van Van Morrison. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen de Oak Ridge Boys en Elvira. Zij staan met hun nummer in plekje 193 op de lijst van de beste country nummers die er zijn. Dit, ach, een echte one-hit wonder. Ik heb hem al lang niet meer gedraaid. Dit zijn de Four Non Blondes. What's up?

Everglow hoorde je van Coldplay. Hey, de Giro d'Italia is bezig. Dus ik had me voorgenomen om iedere dag een plaatje te draaien. Iets Italiaans te draaien. Op dit ogenblik zitten ze in een rustdag. Ja, dat kan. Ze zijn in Bulgarije gestart. In Bulgarije zijn ze gestart. Dus dat betekent dat ze vandaag een reisdag hebben. Morgen gaan ze weer verder. Maar ik vind het wel weer fijn om vandaag iets Italiaans te draaien. Riccia e Poveri is dit.

Real Man Joe Jackson. Hey, ik draai dus straks al even. Ik had het al verteld. Ik heb eindelijk geboekt. In januari ga ik weer naar Japan toe. Osaka Monorail heb ik klaarstaan. Dat is een Japanse funkband die in 1992 werd opgericht door zanger en bandleider Ryo Nakagato. De band is vernoemd

Het nummer is de GB's, monorail van de GB's, de begeleidingsband van James Brown, maar met een knipoog naar hun eigen stad Osaka. Ze staan bekend om een extreem authentieke deep funk geluid. Ze imiteren niet alleen de stijl van James Brown uit de jaren 60 en 70, ze belichamen het. Dat betekent strakke blazersecties en hypnotiserende repetitieve baslijnen. En ik heb ze klaarstaan, want ze hebben bijvoorbeeld ook gewerkt met Marva Whitney. Dit zijn ze samen met It's Her Thing.

0: feels good. Ow! Who's the mother of the night? Hello! You got it now!
1: Ah, laten we James Brown dan ook nog maar even draaien. Get Up Off That Thing van James Brown. En daarmee komen we op 4:54 uit. Ah, ik heb hier een liedje klaarstaan uit de lijst van het blad Rolling Stone. Dit keer zijn het de 200 beste country nummers. Wat kun je deze week nog meer verwachten? Ik heb de lijst niet zelf samengesteld. Dus ja, meningen worden nu volgens mij heel erg verdeeld. Beyoncé komt deze week ook nog een keer langs. Johnny Rodriguez zie ik staan. En Ricky Skaggs zie ik staan. Maar eerst is het tijd voor plekje 193. En daar staan de Oak Ridge Boys met Elvira. Wat schrijft het juryrapport? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? De Oak Ridge Boys begonnen in de jaren 40, 1940 om precies te zijn, in Knoxville, waar ze als de Oak Ridge Quintet gospel zongen. Later hielden ze de klassieke traditie van vocale groepen levend toen ze in de gestroomlijnde jaren 70 en jaren 80 overstapten naar country muziek. De ontspannen maar verzorgde uitstraling van de Oaks en hun even flexibele muzikale benaderingen maakten hun crossover naar andere stijlen heel natuurlijk, inclusief gastoptredens op nummers van andere artiesten, zoals een prachtige ingetogen breidage aan Slip Sliding Away van Paul Simon. Hun grootste popsucces was Elvira, met zijn vrolijke ritme, blazen sexy en meezingbare hoek op giddy up, papa, papa, mam, mam. Gezongen door de diepe basstem van Richard Stibben, afkomstig uit Camden. En dat nummer heb ik nu voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken. Dat heb ik klaarstaan voor je. Het kwam uit 1981. Het staat op plekje 193. Dit zijn de Oak Ridge Boys en Elvira. En ik zou zeggen, veel plezier ermee.

Tommy James en de Shallows en Hanky Panky hoorde je. En daarvoor hadden we nog de Vaughan Brothers en Tick Tock. En wat had ik daarvoor voor je klaarstaan? T-Rex en Jeepster. En ik zit even met een schuin oog op de klok te kijken. En ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait erdoor. Gaat eraan komen. En ik zit net te denken, ja, Tommy James en de Shallows. Ja, die hun originele plaat is I Think We Are Alone Now. Ik zit te denken dat we wel gaan starten met Tiffany. Ja, ik denk dat ik er wel een keertje zin in heb. Even kijken, wat heb ik nog meer voor je in de aanbieding? Ja, ik heb nog één plaat te gaan voor de klokken van 12 uur. We gaan eruit met Supertram. Dit is de Logical Song. Tot zo, tot naar de andere kant van 12 uur. En dan ben ik er voor het laatste uurtje van de Stedendriehoek. Draait de door.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg inmiddels hele goedemiddag en welkom bij het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait door. Het is vandaag alweer 11 mei 2026. Het is maandag, het is weer een gekke week, want donderdag is het hemelvaart. Of je hebt dadelijk een lekker lang weekend, of je hebt een dagje vrij. Je moet dan nog een dag werken. Ja, bij mij is dat laatste het geval. Maar wees niet getreurd, daarna komt de Pinksterdagen nog. En dan zijn we er even vanaf van al die rare feestdagen, van al die vrije dagen. Bon met Tiffany, I think we are alone now. Lekker veel muziek voor je klaarstaan tot een uurtje of één. Dit is Train. And drops over Jupiter. Tell me.

Ik blijf deze leuk vinden hoor. Je gaat hem de hele week horen. Bitches, Cassie Ashton hoorde je. En dat valt dan weer onder het blokje nieuwe muziek. Dit is een oudje. Dit is Toto. I'll supply the love.

Hij gaat, als het goed is, binnenkort naar de Johan Cruijff Arena komen. Harry Styles hoorde je en American Girls. En een kleine week voor de contractstreeks van Harry Styles in Amsterdam zijn er nog makkelijk kaartjes te krijgen. In de doorverkoop soms zelfs voor de helft van de prijs. Dit is een duidelijk teken dat zo'n concertresidentie niet voor elke artiest werkt. Voordat de eerste kaartjes voor de concerten van Harry Styles in Amsterdam in verkoop gingen, kondigen mooie concerten aan dat het aantal shows zou worden verhoogd van 6 naar 10 wegens de grote vraag. Een paar maanden later blijkt dat die vraag misschien toch wat misschien minder groot was dan concertorganisator had verwacht. Want hoewel er op de ochtend van de kaartverkoop tienduizenden mensen in de digitale wachtrij stonden, zijn er nu een kleine week voor de Britse popster die 16 mei aan zijn concertmarathon in de Johan Cruijff Arena begint nog makkelijk tickets te krijgen. Op de officiële verkoopplatform Ticketmasters zijn voor de meeste van de 10 concerten nog kaartjes te koop in verschillende categorieën. Daarnaast bieden veel mensen kaartjes aan in de doorverkoop, vaak voor aanzienlijk lagere bedragen dan de officiële ticketprijs. Kaartjes die oorspronkelijk €140 kosten, worden in sommige gevallen aangeboden voor zo'n €75. Binnen de muziekindustrie verbazen mensen zich erover, zegt Martijn Mulder, onderzoeker live muziek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bij een popster van het kaliber Harry Styles is de verwachting dat zo'n tour helemaal uitverkoopt. Maar blijkbaar zit er toch een maximum aan wat mensen willen betalen. Toen de kaartjes net in de verkoop gingen, schrokken de fans al van de hoge prijzen. Staanplaatsen kosten tussen de €140 en €315. En ook voor een zitplaats bovenin de Johan Cruijff Arena betaal je al snel €130. Een promotor zet een concert altijd in de markt voor een prijs waarvan ze denken dat het de marktwaarde is, zegt Mulder. Maar ik denk dat ze hier het

de een en ander overschat hebben. Even kijken. Ik ben benieuwd. Ga je daar naartoe? Veel plezier. Dan baal je natuurlijk dat je misschien tickets voor een te hoog bedrag hebt gekocht. Ga je daar niet naartoe? Wil je toch gaan? Doe daar je voordeel mee. Dit is Rocks and My Baby Left Me.

Zij was dit weekend of afgelopen week in Amsterdam. Ik heb de recensie van haar concert gelezen. En die was echt uitermate positief. Olivia Deen hoorde je. And so easy to fall in love. We gaan even terug in de tijd met de Detroit Emeralds. Feel the need in me.

Ah, kon niet laten. De Beach Boys. En ze is wat anders van hun Little Honda. Daar hadden we het over. Ik zit even te kijken. Het is 12:30 geweest. Ach, zullen we even de relaxed zone ingaan? Dan doen we het country. Dit is Bob Marley and the Wailers en Jamming.

Geschreven door de Bee Gees, Dionne Warwick, hoorde je uit de 1982 en Heartbreaker. En ja, de Bee Gees heb ik dan ook al voor je klaarstaan. Nights on Broadway is dit van de Gebroeders Gibbs.

Ah, dat vind ik ook eens een heerlijk liedje. Liz Lawrence hoorde hier aan Black Julius. En ik zit even te kijken. Ach, nou, dit doet me terugdenken aan mijn vakantie toen ik met de trein door Amerika reed. Door Californië. Dit is Malina Shaw en California Soul.

Ik zit nou even te kijken wanneer is die Sly nou overleden. Was het nou weer dit jaar of was het nou vorig jaar? Je hoorde in ieder geval Sly and the Family Stone en Everyday People. Het was de band rond de Amerikaan Sly Stone natuurlijk. En ik heb het gevonden, Sly Stone is vorig jaar overleden. Dat was alweer in 2025. Ach, wat gaat het toch weer snel over snel gaan. Even kijken, ik zie dat het alweer bijna 1 uur is. De matinee die staat te trappelen om het over te nemen. Dat betekent dus dat ik plaats ga maken voor de matinee. Morgen vroeg ben ik er weer voor een nieuwe Steden Driehoek Draait Door. En dan natuurlijk tegen de klokken van 10 uur. Ik heb er nu alweer zin in. Duurt te lang? Nee, het duurt helemaal niet te lang tot het morgen vroeg is hoor. Maar waarom maak ik die opmerking? Omdat ik Davina Michelle voor je klaar heb staan met Duurt te lang. Blijf luisteren, zometeen wat ik al zei, tussen 2 en 4, de matinee. Morgen vroeg ben ik er weer om met 10 uur voor een nieuwe Steden Driehoek Draait Door. Iedereen fijne maandag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing, daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60-70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het eerste uur van de matinée van deze maandag de 11e mei. Heel fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinée. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En natuurlijk zijn we met z'n allen heel blij dat het nu officieel is dat wij weer de licentie hebben hier in het Apeldoornse. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek niet is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Yvonne Zwikker van IVN Neder-Apeldoorn, moet ik zeggen, gaat in op de wandeling die het IVN gaat houden op zondagmiddag 17 mei in Koningspark Kerschoten. En Jan Damen van Museum De Kleine Arken in Hoenderlo komt in de studio uit het doeken doen wat er te zien is in het kleinste museum van Hoenderlo en wanneer het open is. Ja, het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht, dat is van Toontje Lager. En de zanger daarvan, Erik Meesie, heeft in Apeldoorn op het voortgezet onderwijs gezeten. En op de KSG in de Hall of Fame hangt ook een mooi portret van hem met een verhaal. En toen die Hall of Fame geopend werd, toen heeft hij nog gedanst op het volgende nummer wat we nu nog gaan luisteren met zijn moeder. We gaan luisteren naar Stiekem Gedanst.

In het kader van Middagje Uit bij Orpheus is er maandagmiddag 18 mei een meezingconcert. Voor slechts €5 beleef je een gezellige middag uit. Tijdens deze muzikale middag brengt het Apeldoornse Smartlappen en meezingkoor bekende Nederlandse liedjes met een hoog meezinggehalte en smartlappen. Liedteksten worden uitgedeeld, dus meezingen mag. Voor meer informatie en tickets kan je gaan naar orpheus.nl. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Roxette. Listen to your heart.

0: Aanstaande zondagmiddag dan gaat IVN Apeldoorn een wandeling houden in Koningspark Kerkschoten. En ik zit te denken, Koningspark Kerkschoten, ik weet nog niet waar het is, maar straks wel, nadat we gesproken hebben met Yvonne Zwikker van IVN Apeldoorn. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Met Yvonne.
0: Ja, we zijn heel benieuwd. Koningspark Apeldoorn.
1: Dat vind ik zo leuk, hè? Want heel veel mensen kennen dat park niet.
0: Nee.
1: Sommigen zeggen dan, oh, dat is die groenstrook daar. Maar het is echt een park wat gemaakt is van 8 hectare rondom 3 vijvers...
0: Ja.
1: Grenzend aan het winkelcentrum in Kerkschoten.
0: En dat winkelcentrum is het Mercatorplein?
1: Klopt.
0: Ja. Oké, en waar, even voor mijn beeldvorming, waar ga je er dan in dat koninklijke park?
1: Nou, je kan vanaf alle woningen die er omheen liggen, kan je zo het park in.
0: Ja.
1: Maar vanuit het winkelcentrum is dat ook een hele makkelijke manier. Loop je ook zo door via de bushokjes van de bus die daar rijdt, rij zo het park in.
0: Ah,
1: die hele
0: kijk.
1: Grote flats, die zijn een beetje aan de contouren van het park.
0: Ah. En hoe lang bestaat dit park?
1: Het park is uit de wederopbouwtijd. Dat is iets 1960 is dat gerealiseerd. Heeft ook een speciale status daardoor. Maar de naam heeft het pas in 2017 gekregen. Koningspark Kerkschoten.
0: Aha. En het Koningspark is vanwege het lood dat we hier in Apeldoorn hebben?
1: Nou, vanwege het feit dat daar vroeger ook jachtgebieden van het Koninklijk Huis waren. Toen er nog geen huizen stonden. Toen was het een onderdeel van de familie van de Oranjes, zeg maar. En later is daar dus een hele wijk van Apeldoorn op gekomen.
0: Nou, kijk, voor mij ook allemaal nieuw. En ik ken wel de bomen met hun aanduidingen erbij in het Meenpark, maar dat is dus ook in het Koningspark.
1: Ja, dat klopt. Ruim 25 jaar geleden heb ik ook mee mogen werken met IVN-collega's aan de route in het Meenpark. Mm-hmm. 27 bomen leer je dan kennen. En de tweede is nu klaar in Koningspark Kerkschoten. En dat zijn 22 bomen die je ontdekt. Maar dat zijn heel veel exoten. Heel veel bomen die toch heel bijzonder zijn, die je niet in andere delen van Apeldoorn tegenkomt.
0: En hoe lang staan die bomen daar al?
1: Sommige dus vanaf het begin, vanaf 1960.
0: Ja.
1: Maar in de tussentijd zijn er ook wel weer hele nieuwe bomen bijgekomen.
0: Ja. En daar gaan jullie dus aanstaande zondagmiddag een wandeling houden?
1: Klopt. Wij nemen de bomen als leidraad. Omdat ze nu ook die bordjes hebben. En dat kan iedereen nog eens terugkijken. We hebben al een route op onze natuur-app van het IVN. Dat je hem zelf kan lopen. En ook zelf allemaal de informatie over de bomen kan teruglezen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is dus zondag de eerste keer dat we langs de bomen met de bordjes lopen.
0: En hoe laat gaat die wandeling plaatsvinden?
1: Hij start om 2 uur. En hij duurt ongeveer 1,5 uur. Er zijn nog wat plekken. Maar het is opgeven via de website van het IVN. En als je je aangemeld hebt, krijg je de startplek te horen.
0: En IVN, de website, hoe luidt die?
1: Ja, www.ivn-apeldoorn.nl.
0: Ah, en zijn er ook kosten aan verbonden?
1: Voor niet-leden is het gratis. En voor niet-leden is het €2 per persoon. En ben je lid, dan loop je gratis mee.
0: En die €2, die breng je cash mee?
1: Dat hebben we tot nu toe nog altijd zo gedaan.
0: Ja. Ja.
1: En dat loopt eigenlijk altijd goed.
0: Ja, nee, want dat is even voor de duidelijkheid. Hè? Als je eraan deelneemt, dat je in ieder geval zorgt dat wat je anders aan een collectant geeft, dat je dat meeneemt naar jullie toe.
1: Nou, we zijn bezig om dat ook via zo'n kliksysteem te doen.
0: Ja.
1: Maar daar zijn we nog mee bezig.
0: Ja. Nou, het klinkt ontzettend leuk en zeker dat er een mogelijkheid is en dat jullie er ook over gaan vertellen. Voor mensen die het niet gaat lukken aanstaande zondag, is het nu dus ook op jullie website te zien met een route.
1: Ja, dat is op de IVN Natuurroute app.
0: Okay.
1: Die is gratis te downloaden.
0: Ja, nou. Helemaal geweldig. Ik hoop dat er nog wat meer mensen zich aan gaan melden voor jullie wandeling van aanstaande zondag. Het weer wordt in ieder geval weer beter in het weekend, hè?
1: Oh, dat vind ik heel fijn om te horen. Dat wist ik toch niet.
0: Ja, dat, ik heb het net opgezocht. Naar het weekend toe, zaterdag, zondag, dan wordt het weer aangename temperaturen. Beter dan de hemelvaartdag.
1: Ja, nou, dat is leuker als je wandelt. Ja. Dan komt alles gewoon mooier uit. En de kleuren zijn nu zo prachtig van alles wat uitloopt. En er zijn ook een flink aantal bomen die net nu bloeien. Ja. Dat is ook gewoon heel leuk.
0: Nou, zeker weten. Ontzettend leuk dat jullie aan dit, voor mij zeker ook nog onbekende park, Koningspark Kerschoten, aandacht besteden. Dat jullie daar een wandeling hebben georganiseerd. En heel veel succes ermee aanstaande zondag.
1: Gaat lukken en bedankt.
0: Ja, bedankt voor het willen hebben van een interview. Yvonne Zwicker van IVN Apeldoorn. En Olaf heeft nu uitgezocht Purple Rain van Prince and the Revolution.

0: Ja, ondertussen is tegenover mij neergestreken Jan Dame. Welkom, Jan.
1: Oh, goedemiddag.
0: Ja, en je bent de vertegenwoordiger van Museum De Kleine Arken uit Hoenderloo.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, en ja,

0: tot voor vanmiddag wist ik niets van dit hele museum. Dus ik denk dat ik niet de enige ben.
1: Nee,
0: dus...
1: een heel goed gezelschap. Ja. Heel breed gezelschap. Nee, ja. De meeste mensen kennen het niet.
0: Nee.

0: meer voor. Het is op een gegeven moment opgeknapt. Toen nog door de hoenderlooggroep. Want die hadden zoiets van, goh, waar zouden we kunnen voor gebruiken? En toen was er sprake van, goh, we zouden er een museumpje van kunnen maken. Mm-hmm. Het is niet meer geschikt voor bewoning door jongeren. Het is ook niet geschikt als woonhuis meer. Nou, en wat dan?
1: Ja.
0: En toen hebben een aantal mensen hebben eigenlijk een soort steungroep gevormd om die eigenlijk het opknappen van het gebouw, maar ook eigenlijk de herbestemming van het gebouw, om die te begeleiden.
1: En hoe lang is het nu dus eigenlijk een museum?
0: Eigenlijk vanaf 2018 gebruiken we het. Dus zijn we met de eerste exposities begonnen.
1: En wie zijn we?
0: En we is dus bij de notaris zijn geweest, heet het Stichting Museum De Kleine Arken.
1: En hoe kom je aan de naam De Kleine Arken?
0: Ja, De Kleine Arken was een bijgebouw, een soort dienstbodenwoning. En die stond bij de Grote Arken. En de Grote Arken is een beeldbepalend gebouw. Op het terrein van de, dus wat nu de Vosgroep is, maar dus bijna 170 jaar lang de Hoenderloogroep was. Beeldbepaald gebouw. Het is een bouwpakkethuis. Dus een bijgebouw bij een groter bouwpakkethuis.
1: Aha. En het is een soort, als je dus op de site gaat kijken, dan staat er dus, en je gaf me al even in het voorgesprek aan, dat klopt dus niet. Het was niet het schrijfhuisje van.
0: Nee, niet dus van Den Dolaert.
1: Nee.
0: Dus het staat wel op het informatiepaneel wat voor het gebouwtje staat. Den Dolaert heeft het wel gezien, dit huis. Hij heeft het waarschijnlijk ook van binnen gezien. Want zijn ouders waren bevriend met de toenmalige bewoners. Toen hij dus als kind op bezoek kwam in Hoenderloo, als echt kind, hij is van 1901. Dus laten we zeggen rond 1910, met zijn ouders op bezoek in Hoenderloo. Hij heeft toen de Hoenderloo en de Veluwe ook leren kennen als eigenlijk een soort grenzeloos gebied. De hekken van de Hoge Veluwe en van al die andere terreineigenaren, die waren er nog niet. Dus dit kwam helemaal overeen met zijn behoefte om te zwerven, om te struinen. En hij heeft dus het gebouwtje gezien, maar bewoond niet.
1: Nee, heeft hij niet.
0: Het is geen schrijvershuisje in die zin.
1: Nee, hij is later wel inwoner van Hoenderloo geworden.
0: Ja, vanaf 1954. Op een gegeven moment, hij had twee jonge kinderen. En eigenlijk dus schrijven, steeds van succes naar succes, van project naar project. Dat denk ik, dat was voor hem en vrouw, kinderen toch een te onzekere basis. En in die jaren is hij eigenlijk verbonden geraakt aan de Gelderlander. Mm-hmm. Dus met de hoofdredacteur van de Gelderlander, meneer Frequin, heeft hij ook echt een heel persoonlijke band opgebouwd. Een vriendschap, mensen die elkaar goed kenden en eigenlijk ook vertrouwen in elkaar uitspraken. En toen had hij behoefte aan een vaste plek. Dus, die heeft hij gevonden aan de rand van wat nu Landal de Michelenberg is. En vanaf 1954 tot aan zijn dood heeft hij dus ruim 40 jaar in Hoenderloo gewoond.
1: We gaan zo dadelijk wat nader nog bekijken, ook van wat hij geschreven heeft en wat er in jullie museum dan plaatsvindt met betrekking tot hem. Maar je had een verzoeknummer.
0: Ja, iets van Reinhard Mey. Reinhard Mey was in de jaren dat ik studeerde, in de begin jaren 70 was hij heel populair. Waren eigenlijk gewoon hele poëtische, kritische teksten. Dus met dingen als zo van wie van muziek van de noten houdt, die moet muziek maken. Wie van geld houdt, die moet politicus worden. Of hele mooie teksten, ook over beginnende milieubewustzijn. Es gibt keine Maikäfer meer. Dus wat nu iedereen ziet, zo van dat het slecht gaat met onze insecten, dat daar heeft hij toen al liedjes over gemaakt.
1: Ja, en die was dus niet te vinden in het systeem.
0: Nee.
1: Olaf heeft gekeken. Maar hij heeft ook een Nederlandstalig lied gemaakt. Hè?
0: Ja, bijvoorbeeld als de dag van toen. Dus er zijn een aantal liedjes of boven de wolken moet de vrijheid wel grenzeloos zijn. Een aantal van zijn succesvolle

0: Alle nummers die zijn in Nederlands vertaald.
1: Okay.
0: En populair geworden.
1: Nou, Olaf heeft die wel gevonden. Okay. Dus daar gaan we nu naar luisteren.
2: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want van dag

daarmee als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toe.

Dat was dus Reinhard May. Wel in voor iedereen begrijpelijk Nederlands. Niet in het Duits, waar we oorspronkelijk naar op zoek waren. Want tegenover mij zit Jan Damen van Museum De Kleine Arken. Welkom wederom, Jan. We hebben het al even gehad over hoe dat zo tot stand is gekomen. Dat het een

0: museumtje is geworden. En eigenlijk voornamelijk gewijd aan A. den Dolaert. Maar zo heette hij dus niet oorspronkelijk.
1: Nee. Hij is geboren als Bob Spoelstra. Ja. In een predikantengezin. En omdat de neiging om te zwerven, om te struinen, zijn omgeving te verkennen, nieuwe dingen te zien, dat hoort zo bij zijn natuur, dat hij als pseudoniem heeft gekozen voor den Dolaert. Zo van, dit is wat mijn aard is, dolen, struinen.
0: Ja, en er is dus heel veel van zijn werk te vinden in jullie museumtje.
1: Ja, wij proberen eigenlijk gewoon de collectie, van zijn gedichten, heel vroeg werk, en tot en met de succesnummers, eigenlijk alles, en ook de verschillende drukken die daarvan uit zijn gekomen, in ons museum te presenteren. Er zijn hele zeldzame dingen bij, dus dat we ook nog steeds, als we iets voorbij zien komen op een veiling en zo, dan denken we, nou, valt het binnen onze mogelijkheden, nou, dan doen we daar een bod op. En dat hebben we vooral eigenlijk aan iemand die zich helemaal heeft gericht op den Dolaert, dus Ton van Zogchel. Dus iemand die heeft een complete inventarisatie gemaakt. Die heeft ook duidelijk gemaakt, goh, van er zijn een paar hiaten dingen die we nog zou kunnen verwerven. Nou, en die doet dat voor ons. Dus die
0: Normaal gesproken, want jullie museumtje is op bepaalde tijdstippen is het open.
1: Ja, het is eigenlijk alleen maar de tweede zondag van de maand is het van 11 tot 3 open. Daarbuiten, dus als mensen een verzoek hebben, zo van, goh, ze willen het zien, of een leesclubje wil iets organiseren, of we hebben ook wel gehad dat mensen met een hele bus vol 's avonds het eventjes wilden zien, dat is allemaal met ons af te spreken. En dan kijken wij of we het kunnen bemensen en wat we mogelijk kunnen maken.
0: En hoe kunnen ze in contact komen met jullie?
1: Nou, op de website staat telefoonnummer en een mailadres. Dus een contactformulier, en dat leidt ze automatisch dus naar mij.
0: En dan moeten ze dus zoeken op Museum de Kleine Arke.
1: Ja,
0: en Arke is A-R-C-K-E.
1: Ja.
0: Maar je had het net over Ton van Zogchel. Naast dus die gewone openingstijden, die zondagen, die Ton van Zogchel komt dus ook een lezing houden.
1: Ja, hij komt helemaal uit Brabant, komt hij voor ons een lezing houden. En dat gaat erover zo van, wat heeft den Dolaert met zijn denken? Wat heeft hij ons nu nog te vertellen? Den Dolaert is in de tijd dat het nationaal socialisme en fascisme opkwam, heeft hij meteen eigenlijk een stelling ingenomen. Hij heeft zo duidelijk gewoon zich uitgesproken voor de vrijheid, dus de persvrijheid, en dat een journalist eigenlijk ook alleen maar kan werken als hij vrij is. Hij heeft ook gewoon op de Balkan heeft hij gewoon gezien hoe dat kon ontaarden, zo van eigenlijk extreem nationalisme. In Oostenrijk, in Italië, in Duitsland was hij ook al heel vroeg, eigenlijk in de 30e jaren, eigenlijk gewoon een soort persona non grata. Dus dat hij niet meer kon werken als journalist. En dat hij niet meer, dat eigenlijk gewoon wat hij kon, aan allerlei beperkingen onderhevig was. Hij heeft dat ook professioneel in de pen gedaan. Dus eigenlijk een soort bond voor schrijvers, om duidelijk te maken, zo van, dit is gevaarlijk voor onze samenleving, en het maakt het werk van kritische journalisten onmogelijk. Ja. En dat is ook na de Tweede Wereldoorlog zo van, toen toch wel tamelijk breed eigenlijk kernwapens omarmd zijn, zo van, ook toen heeft hij duidelijk gemaakt, zo van, dit is gewoon een bedreiging voor eigenlijk voor het menselijk ras, voor onze beschaving. Hij is iemand die dingen vroeg eigenlijk gewoon op de agenda heeft gezet.
0: Ton van Zogchel, die komt dus erover vertellen, wanneer precies?
1: Ja, hij komt 31 mei, zondag 31 mei, dus dat is dan een afwijkende dag, maar dan komt hij om 11 uur een praatje houden. En dus dat gaat dan over

0: zo van wat Den Dolag voor hem betekent, wat hij kan betekenen voor de actualiteit. Hij heeft ook in Macedonië, in de omgeving van Ohrid, heeft hij met een gids heeft hij een aantal plekken verkend die eigenlijk in de boeken van Den Dolag een rol spelen. Er is daar ook een museumpje en er zijn een aantal mensen. Het is ook belangrijk voor het toerisme in Macedonië. Dus het wordt daar ook gecultiveerd. Maar hij is op zoek gegaan naar plekken waar hij denkt, ja, maar oké, hier heeft hij over geschreven of hier is hij geweest. Wat is daar nog van terug te vinden? En ook daar zal die lezing over gaan. Dus misschien dat mensen daar inspiratie uit halen en denken, nou, ik wil ook eens naar Ohrid.
1: Ja, maar ook ik wil het wat meer erover horen. En dan is het dus in de Kleine Arken aan de Heldringsweg 17 in Hoenderlo. En om 11 uur zie ik hier staan. Ja, ik zit me dan te bedenken, want het is mijn eindexamen.
0: Ja.
1: Is natuurlijk al heel lang. Volgens mij had ik wel iets van hem op de lijst staan, maar ik weet niet meer wat. Wat is eigenlijk zijn bekendste werk van Den Dolag?
0: Eigenlijk vooral die eerste boekjes zoals Wampi en de Bruiloft van de Zeven Zigeuners. Die zijn dun, die zijn makkelijk leesbaar. Daar zijn ook uittreksels van in die uittrekselboeken, zoals de Literama, zijn er terechtgekomen. Ja. Dus heel veel mensen hebben in ieder geval dat boek opgevoerd op de lijst. Misschien hebben ze het niet gelezen. Er zijn nog allerlei clubjes, mensen die ons bezoeken en die dan zeggen, nou van goh, als we dan iets van hem lezen, dan vinden we het ook wel leuk om in deze omgeving gewoon als boekenclub bij elkaar te komen. En dan merk je dus dat vooral die dunnere boekjes, dat die nog steeds wel gelezen worden. De taal is natuurlijk echt de taal van de jaren 30 en de jaren 40. Dus het is geen eigen tijds Nederland. Dus, Nederlands. Dus af en toe moet je het woordenboek erbij pakken om te denken, goh, van welke betekenis zou er aan het woord gehecht zijn?
1: Ja. Maar goed, je weet maar nooit. Leesclubs dan toch weer inspiratie op doen. Zijn we nog dingen vergeten over dat mooie museum, de Kleine Arken?
0: Nou, Museum de Kleine Arken is een dorpsmuseum. Je hebt natuurlijk gewoon een heel groot museum, het Krullo-Müller Museum, ook dichtbij. Dus er zijn ook wel mensen die maken een combinatie. Die bezoeken eerst bijvoorbeeld het Krullo-Müller Museum.
1: Ja.
0: En dan komen ze met een hele bus komen ze naar het kleinste museum.
1: Okay.
0: Dus van internationaal, met bijna uitstraling tot in Japan, komen ze dan ook nog eventjes langs de Kleine Arken. Daar zijn ze niet zo lang mee bezig.
1: Nee.
0: Maar wij vertellen niet alleen het verhaal van Den Dolag, maar ook het verhaal van Hoenderlo. Hoenderlo is een jong dorp.
1: Ja.
0: Dus van die put, die kerk en die dominee, dat verhaal vertellen we. En wij vinden het ook als dorpsmuseum belangrijk dat mensen die iets, ze hebben iets bijzonders te vertellen, of ze hebben een bijzondere hobby of een bijzondere collectie, dat ze dat met ons kunnen regelen. Dan geven wij ze één of twee ruimtes. Zo van, goh, dit mag je inrichten naar eigen goeddunken, met een beetje sturing van ons. En dan mag je eventueel ook je vrienden, familie, kennissen uitnodigen. En kun je eigenlijk gewoon een beetje een museumpje spelen.
1: Nou, dat is toch ook alweer, biedt ook weer perspectieven.
0: Ja. Dus er zijn al mensen bijvoorbeeld die een hele hoop jaren al acht waren leren. Dus dat je zegt, nou van haal ze bij elkaar.
1: Ja.
0: Die hebben uitgedeeld. Nou, we hebben een handig ophangsysteem in twee ruimtes. Dus dan kun je daar je aggregellen kwijt.
1: Oké. En kun je dan ook nog catering regelen?
0: Wij vragen dan aan mensen als ze favoriete hapjes hebben, of ze die zelf willen maken.
1: Ja.
0: En wij zetten wel koffie en thee voor ze.
1: Ja. Nou, helemaal geweldig. Er is mij van alles duidelijk geworden over Museum de Kleine Arken. En ik denk onze luisteraars ook. Heel fijn dat je naar de studio wilde komen, Jan Dame, om er wat meer over te vertellen. En als men meer wil weten nog en contact wil hebben, dan kun je dus gaan naar Museum de Kleine Arken, Hoenderlo. En dan komen ze bij jou uit.
0: Nou, welkom.
1: Ja. Heel fijn dat je hier naartoe wilde komen.

Ja, we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinée van deze maandag de 11e mei. Wij zijn Olaf Bos, mijn technicus, en ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer aanschuift bij het tweede uur van deze matinée van maandag de 11e mei. Ik ben Tineke Jootsma en tot zo. We gaan er even uit met With or Without You van U2.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet, na aanleiding van het ultimatum, binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: De matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dat is het tweede uur van de matinee van deze maandag de 11e mei. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name op deze matinee. Olaf Bos heeft weer mooie muziek uitgezocht. Ook voor dit uur. En hij doet techniek. De redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Jackie Kroon van Stichting Pride 055 gaat de luisteraars informeren over de puzzel fietstocht van Pride 055 op Hemelvaartsdag. Annemarie Uitenhout, coördinator pers en PR en vrije tijd van Apeldoorn Partners, gaat uit de doeken doen wanneer en hoe de officiële opening is van de derde mozaïekbank in Loenen. De andere twee in Wenen-Wiesel en Beekbergen zijn al eerder geplaatst. Ton van den Bos van Alzheimer Café Apeldoorn praat ons elke maand bij over het café dat elke tweede dinsdag plaatsvindt in woonzorgcentrum De Loonhof. En wij gaan nu luisteren naar Sinds een dag of twee van Doe Maar.

0: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn. Vandaag zitten we in de koudere luchtsoort en dat merken we direct al. De dag begint met een afwisseling van wolken en zon. Begin van de middag stijgt de temperatuur naar 11 tot 12 graden, maar geleidelijk trekken we

Uit het noordwesten enkele buien over. Met deze buien stroomt koudere lucht binnen en is het later vanmiddag een graad of 10. Tussendoor komt de zon soms door en bij een matige noordwestenwind is het fris. Vanavond trekken ook buien over bij een soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid en de wind geleidelijk af. De minima, moet ik zeggen, liggen rond de 5 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het een stuk rustiger, zullen de droge perioden overheersen en schijnt de zon wat vaker. Bij een matige westelijke wind wordt het 14 graden. Woensdag vallen er meerdere buien met tussendoor ook wat zon. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur op naar 15 graden. Donderdag, Hemelvaartsdag, en vrijdag vallen er enkele buien bij 14 tot 15 graden. In het weekend neemt de buienkans af en komt de temperatuur weer hoger uit, met op zondag dicht bij de 20 graden. Nou, dat klinkt dan alweer beter. We gaan nu naar Let's Get It On, Marvin Gaye.

0: bij Hemelvaart. En Jackie Kroon van Pride 055 heeft dat georganiseerd. Welkom, Jackie.
1: Ja, goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, vertel, wat hebben jullie georganiseerd?
1: Nou, wij misten enorm de befaamde douwtraptochten van de Stentor, die jarenlang georganiseerd zijn door journalisten van de Stentor.
0: Ja.
1: Ja, en douwtrappen, dat hoort eigenlijk gewoon bij Hemelvaart. En wij dachten, nou, we gaan het gewoon dit jaar zelf organiseren.
0: Ja, want het staat niet meer in de Stentor, begrijp ik?
1: Nee, als ik het goed heb, mocht de Stentor het niet meer doen, omdat het nou eenmaal er toch tijd kost om zoiets uit te zetten.
0: Ja.
1: En ze moeten natuurlijk werken voor het geld.
0: Ja, ja. En toen hebben jullie het op je genomen.
1: Nou, nu heb ik het dit jaar voor het eerst bedacht. Dus het is natuurlijk even afwachten hoe het gaat lopen. Maar we hebben wat mij betreft een leuke fietstocht gemaakt. Het is niet zo langs, maar 15 kilometer. Dus iedereen kan meedoen. En we blijven gewoon in Apeldoorn. Dus we gaan ook niet ver het bos in of wat dan ook. Het enige wat we op hopen, maar ik weet niet of dat gaat lukken, is dat het weer goed is.
0: Nou, ik heb het net voorgelezen. Je hebt zelf al zo je bedenkingen van hoe gaat het. Het zal goed warm aankleden, is in ieder geval belangrijk. En er kan af en toe een bui vallen. Maar misschien trekt het allemaal nog wat bij, hè?
1: En de mensen mogen de route ophalen tussen 8:30 en 9:30.
0: Ja?
1: Ja, en ze hoeven niet per se die dag te gaan fietsen natuurlijk. Want je kan ook op een andere dag gaan fietsen.
0: Ja,
1: dus
0: dat
1: zou
0: zeker.
1: En
0: waar kunnen ze dat ophalen, Jackie?
1: Nou, Pride 055 zit sinds kort in het ASEC-gebouw. Dus dat is tussen de bioscoop vlakbij de fietsenstalling. Aan de Nieuwstraat heet dat.
0: Ja, het zit tegenover de VU, hè? En dan naast de fietsenstalling. En jullie zitten op de eerste etage, las ik?
1: Ja, vlakbij de hoofdingang van de ASEC zit een bellenpaneel. Als mensen daar aanbellen, want er zit iemand van ons binnen. En die doet dan de deur open, dan krijg je de route. En als je het leuk vindt, mag je ook puzzelen onderweg.
0: Ah.
1: En als je dat dan inlevert, dan heb je kans op een leuke prijs.
0: Nou, hartstikke goed. En kun je een beetje een tipje van de sluier oplichten waar jullie langs gaan?
1: Ja, nou, dat kan. We beginnen uiteraard bij het ASEC-gebouw. Dan gaan we via Parkberg en Bos naar Paleispark, naar het stallencomplex.
0: Ja.
1: En dan via naar de kinderboerderij in Zevenhuizen. Dat zijn pauzeplekken. Mensen kunnen zelf beslissen of ze daar gaan pauzeren of niet. Mogelijkheid is er. Nou, bij het stallencomplex mag je ook even rondkijken in dat gedeelte. Kinderboerderij is natuurlijk ook altijd leuk met al die jonge dieren en zo.
0: Ja.
1: Ja, dus mensen kunnen of alleen gaan fietsen of lekker er een hele dag uit van maken.
0: Ja, en mooi ook dat jullie ook de kinderboerderij erbij in hebben in Zevenhuizen. Want op die manier maak je het ook voor het hele gezin leuk, hè?
1: Ja, dat was ook echt de bedoeling.
0: Ja. En als mensen dan meedoen, want je zegt al, er is ook een soort zijn puzzelvragen bij. Hoe kunnen ze die dan inleveren?
1: Nou, onderweg moet je wat kleine opdrachtjes uitvoeren. Met die woorden die dan daaruit voortkomen, kun je thuis zo'n wegstreeppuzzel, zo'n doorloper invullen.
0: Ja.
1: Daar komt de oplossing uit. Die mag je dan naar Pride 055 mailen. En dat, die gegevens dan allemaal. Als je de puzzel krijgt, staat er allemaal op.
0: Oké. Want het is één blad waar alles op staat. Begrijp ik dat goed?
1: Twee blaadjes. Ja.
0: Nou, klinkt fantastisch. Omdat jullie een mooi alternatief hebben voor de douwtraptocht die elk jaar anders door de Stentor werd georganiseerd. En wat je al aangaf, als je hem eenmaal opgehaald hebt, je kan het natuurlijk ook op een andere dag gaan doen. Maar jullie zitten er echt morgens vroeg al van 8:30 tot 9:30?
1: Van 8:30 tot 9:30, ja.
0: Nou.
1: En dan wel even aanbellen bij de voordeur van de ASEC.
0: Ja, want beneden zit dan het ASEC-café en de links daarvan zitten die hele bellen-serie.
1: Ja, dat dacht ik
0: in ieder geval. En Lijkt me ontzettend leuk dat jullie dit georganiseerd hebben. En ik hoop dat er heel veel mensen de moeite nemen om bij jullie langs te komen om de fietsroute met de puzzelvragen op te halen. Want dat zou toch heel mooi zijn.
1: Ja, daar doen we het voor.
0: Zeker. Nou, mooi dat je dit op je hebt genomen.

0: Lucky Kroon van Pride 055. En het is dus in de Roggestraat 44. En dan aanbellen bij Pride 055. En dan zit jij er in ieder geval, mogelijk met nog collega's, om de fietsroute en de puzzelvragen uit te geven.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, heel veel succes. En voor jezelf natuurlijk ook een leuke fietstocht gewenst dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat gaat wel lukken. Ik mag alleen niet mee puzzelen, hebben ze besloten. Want ik weet de antwoorden.
0: Nou, dat is wel opvallend, zeg. Dat dat niet mag.
1: Ja, heel flauw. Maar ik hoop dat veel mensen komen meedoen met ons.
0: Ja, zeker. Ja. Dat hoop ik ook. En heel fijn, Jackie Kroon van Pride 055... dat je bij ons in de uitzending kwam om erover te vertellen. En nogmaals, heel veel succes gewenst.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan nu naar Don't Stop Me Now van Queen. Tonight.

Van 18 tot en met 22 mei staat Apeldoorn in het teken van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. Tijdens deze landelijke campagne, moet ik zeggen, worden ouderen gestimuleerd om op een prettige en laagdrempelige manier meer te bewegen. Het volledige programma van de Nationale Beweegweek voor Ouderen in Apeldoorn is te vinden op www.sportservice-apeldoorn.nl/aanbod/beweegweek-voor-ouderen. En het volgende wat Olaf heeft uitgezocht is van Michael Jackson. Smooth Criminal.

0: Recent zijn 3 mozaïekbanken geplaatst in Wenenbüssel, Beekbergen en Loenen. De 2 eerstgenoemde, Wenenbüssel en Beekbergen, zijn al officieel onthuld. En overmorgen gaat dat met de 3e in Loenen gebeuren. En wat we daarvan kunnen verwachten, Annemarie Uiterhout, coördinator pers en PR Vrije Tijd van Apeldoorn Partners, kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, vertel eens, want ik weet dat Theo opname heeft gemaakt bij de eerste 2, bij de onthulling daarvan, in Wenenbüssel en Beekbergen. Kun je voor de luisteraars een doekje open doen over welke beeldenissen daarop staan?
1: Tuurlijk. Nou, en die in Beekbergen en Wenenbüssel zijn nog niet officieel onthuld. Woensdag is echt de opening in Loenen, maar wel voor alle 3 de banken.
0: Ah, kijk.
1: Maar ze staan inmiddels alle 3 al te stralen op hun plek.
0: Ja.
1: In

0: In Beekbergen staat hij eigenlijk midden in het dorpshart bij IJsselon Stientje, vlak naast een terras.
1: Ja.
0: En natuurlijk zie je daar...

0: En daar zie je eigenlijk de Wenumse watermolen op. Maar ook, ook een van de bekendste achthoekige molens. Nog een hele oude graanmolen is dat. Dus er is ook graan op afgebeeld. En je ziet koeien. En natuurlijk een fietser. Want dat is ook iets waar Wenum niet zo onbekend staat. En dan die in Loenen. Ja, die, dat is ook echt een hele mooie. Daar staan zowel de Loense waterval is daarop vertegenwoordigd.
1: Ja, dat, dat had ik al wel verwacht, ja.
0: Ja, maar ook nog eens een keer de Veluwse stoomtrein. Want ook zij hebben natuurlijk een station.
1: Ja.
0: De Middelste Molen, de papierfabriek, die zie je er ook in terugkomen. Nou, Ereveld Loenen, natuurlijk ook een hele belangrijke historische plek. De schaapskooi door Loenenmarkt is vertegenwoordigd.
1: Mm-hmm.
0: Met ook hele mooie paarse heiden. Dus dat komt er ook heel gaaf in uit. En Kasteel Rost, die zie je er ook nog eens op.
1: Ah, nou, helemaal geweldig. En die officiële opening die gaat dus overmorgen gebeuren, hè?
0: Ja, ja. Woensdag dan gaan we officieel de banken openen. En dat doen we dus in Loenen op de Kempen. En daar komt ook de wethouder langs. En daar zullen we het een en ander toelichten over het project. En dan, dan zijn ze officieel geopend. En dan mag eigenlijk elke bewoner en toerist meegenieten van de bank. Want naast dat ze heel mooi zijn en dus eigenlijk ook dienen als kunstobject, kun je er ook heerlijk op zitten en genieten van de natuur en het dorp om je heen.
1: Nou, mooi. Zijn jullie heel lang met dit project bezig geweest?
0: Ja. Ja, heel lang. De eerste echt de mailtjes rondom dit project, die dateren echt wel van 2 jaar geleden al. Het is de uitwerking heeft even op zich laten wachten. En vervolgens het proces van de banken maken, dat was ook heel tijdsintensief. We hebben samengewerkt met een heel fijn bedrijf, Luck4Me.
1: Mm-hmm.
0: Zij zijn gespecialiseerd in deze betonnen banken. En wij hebben zelf foto's mogen aanleveren van eigenlijk alle highlights die wij graag afgebeeld wilden hebben op de bank. Daar is vervolgens een collage van gemaakt. Dat is vervolgens omgezet in een tekening.
1: Mm-hmm.
0: Die tekening is met de hand getekend op de banken. En vervolgens is die tekening helemaal ingekleurd met mozaïeksteentjes. Allemaal met de hand.
1: Zo.
0: En dan, ja, het was heel, het is echt arbeidsintensief werk. Is in een sociale werkplaats wordt dat gedaan. En daarna is natuurlijk de bank nog gevoegd. En dan kwam er nog een epoxylaag overheen. Dat proces, wat ik nu allemaal vertel, dat is sowieso al een half jaar voordat het zo lang is. Dus wij zijn heel trots dat het eigenlijk zover is dat ze echt in het dorp staan.
1: Nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat weer een uniek iets in de drie dorpen.
0: Ja, ja.
1: Nou, ja, dit gaat dus, de officiële opening door wethouder Marco Winskowski. Dat is dus aanstaande woensdag. Jullie hebben natuurlijk genodigden, maar kan de bevolking van Loenen ook gewoon er naartoe?
0: Tuurlijk, als je wil ben je altijd welkom en kun je komen kijken. Maar wat we vooral willen is, ga lekker in je eigen tijd de bank opzoeken. Fiets er eens langs, fiets eens naar Wenumwiesel, naar Beekbergen, naar Loenen. Bekijk het dorp en ga eens even lekker op die bank zitten.
1: Ja.
0: We hebben elke bank ook voorzien van een QR-code. Als je die scant, dan kom je op de pagina die speciaal over het dorp gaat. En dan vind je eigenlijk alle informatie en ook bezienswaardigheden die in dat mooie dorp zijn waar je op dat moment bevindt.
1: Nou, dat is ook weer een mooie extra toevoeging. Dat,
0: ja.
1: En ik kan me voorstellen, wat je zei al, want jullie zijn er wel 2 jaar mee bezig geweest, dat jullie echt heel blij zijn dat het ze naar volle tevredenheid, precies zoals jullie het graag willen hebben, gemaakt is en dat de derde bank, en dat geldt dan eigenlijk voor alle drie de banken, maar dat gebeurt dan in Loenen, aanstaande woensdag om 12:30 geopend wordt.
0: Ja, heel blij en heel trots.
1: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Dankjewel dat je er in de uitzending over kon vertellen. Annemarie Uitenhout, coördinator pers en vrije tijd van Apeldoorn Partners. En heel veel succes.
0: Dankjewel.

afgelopen. Donderdag 21 mei is er van 8 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds weer een nieuwe editie van Coda Talks. Dit keer staat AI centraal. Wie bepaalt wat je ziet en wat niet? Tijdens deze editie gaan kunstenaar Eva Blaak, filosoof Walter Tornstedt en Myrthe Blasser, Femdata, in gesprek over de invloed van AI op wat zichtbaar wordt en wat niet. Ze laten zien dat AI niet

neutraal is. Het beïnvloedt hoe we kijken, wie we zien en welke verhalen worden verteld. Een gesprek over beelden, macht en de vraag: wat is nog echt? Coda Talks wordt gehouden in Coda Café aan de Vossermanstraat 299 Apeldoorn. Voor meer informatie over het programma en tickets ga je naar www.coda-apeldoorn.nl/CodaTalks. Please, every breath you take.

0: Ton van der Bos van het Alzheimer Café Apeldoorn praat ons elke maand bij je over de bijeenkomst die de tweede dinsdagavond van de maand gehouden wordt in de Loohof aan de Koning Lodewijklaan 2. Ton, wat was het onderdeel morgen?
1: Goedendag, Tineke.
0: Ja, goedemiddag had ik moeten zeggen.
1: Ja. Ja. Ja, we hebben het vorige keer gehad over de logopedie, hè, en ja, de communicatie. En in aansluiting daarop gaan we het morgen hebben over de hulp en ondersteuning in huis. Die met name gericht is op de praktische vaardigheden.
0: Ja.

0: De communicatie is al lastig genoeg, maar als het ook praktisch nog lastiger wordt, dan zijn er wel een aantal hulpmiddelen gelukkig. En mensen die daarin gespecialiseerd zijn, met name de ergotherapeut, die kan vertellen en kan laten zien wat er allemaal mogelijk is aan hulpmiddelen om de omgang met name mensen met dementie toch wat makkelijker of vertrouwder te maken.
1: Ja. Want een ergotherapeut, waar staat dat sowieso voor?
0: Ja, een ergotherapeut is iemand die echt kijkt naar van wat zijn de dagdagelijkse handelingen en praktische vaardigheden die iemand nodig heeft.
1: Ja.
0: En als iemand met dementie dat kwijtraakt of minder goed op een rijtje heeft, hè, door elkaar haalt, dan is de ergotherapeut met name iemand die al die praktische informatie weer kan geven aan de mantelzorger.
1: Mm-hmm.
0: Maar voor de cliënt, zeg maar, hè, voor de meneer of mevrouw met dementie, kan hij of zij dan ook een aantal praktische instrumenten meenemen en laten zien hoe je dingen kunt toepassen.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Sorry?
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja. Nou, het is sowieso een aantal dingen die heel makkelijk zijn. Een wekkertje bijvoorbeeld om te herinneren dat er iemand medicijnen moet innemen.
1: Oh ja.
0: Ik noem maar iets. Dan kom je ook in de technische vaardigheden. In de loop van de jaren zijn er natuurlijk heel veel technische ontwikkelingen geweest. Dat noemen we met een mooi woord ook wel domotica.
1: Mm-hmm.
0: En dat gaat meer over de automatisering van dingen. Kan ik een voorbeeld noemen van iemand, een mantelzorger die bezorgd is dat bijvoorbeeld degene met dementie 's nachts het bed uitgaat en gaat dwalen.
1: Ja.
0: Dan heb je een klein signaaltje dat bijvoorbeeld een lichtje aangaat of een belletje gaat, zodat de mantelzorger weet, oh wacht even, ik moet even in de gaten houden. Want mijn partner die staat nu op en dat is niet helemaal de bedoeling.
1: Nee. Okay. Ja,
0: en er zijn ook in de praktische dingen, het eten bijvoorbeeld. Ja, dan kun je zeggen van nou, dat gaat niet meer zo handig. We hebben aangepaste bestekken bijvoorbeeld die iemand kan gebruiken, waardoor die wel weer makkelijker kan eten.
1: Hoe ziet zo'n aangepast bestek eruit?
0: Nou, je hebt bijvoorbeeld iemand die niet meer zo vaardig is met zijn handen. Die kan door een bredere heft bijvoorbeeld van een mes of een speciale aanpassing in de lepel wat makkelijker eten als die dat niet meer gewoon automatisch of tenminste zoals je gewend bent te gaan eten. Om dat toe te passen.
1: Aha.
0: Het zijn ook hele kleine praktische dingen tot aan hele ingewikkelde grote praktische zaken. En daar komen dus morgen twee mensen over vertellen. Iemand van de zorggroep Atlant. En er komt iemand van Zorgzaam, de kruisvereniging.
1: Mm-hmm.
0: En ik neem ook een aantal artikelen mee om te laten zien aan degenen die komen en eventueel te laten proberen.
1: Dat is inderdaad ook wel heel fijn, dat je ook in de praktijk kunt ervaren van, is dat wat voor mij of niet?
0: Precies, en dan kun je de toepassingen zien en ze kunnen de dames of heren die er zijn, kunnen de toepassingen uitleggen. En via de kruisvereniging is er ook een aantal van dat soort artikelen heel goed te lenen.
1: Oké, ja, want dat is natuurlijk ook, hè, dat moet je het aanschaffen of kun je het inderdaad daar lenen? Dat is ook wel heel belangrijk.
0: Ja, in eerste instantie is dat een mogelijkheid. En als je zegt van, nou ja, we willen het langer gebruiken, dan kan je altijd nog een aankoop overwegen.
1: Ja. Nou, dat is toch weer een heel belangrijk onderwerp dat jullie aan gaan snijden morgenavond.
0: Zeker wel weer. Ja. Het is hoe verder de dementie vordert, hoe minder makkelijk het dagelijks leven gaat.
1: Ja.
0: En dit zijn allemaal onderdeeltjes die het veiliger of gemakkelijker kunnen maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, weer heel fijn dat daar de mensen met de dementie en hun helpers, degenen die ze bijstaan, dat die daar weer meer informatie van jullie kunnen krijgen. Nog even voor de luisteraars die nog niet weten waar het precies is en hoe laat.
0: We zitten elke tweede dinsdag van de maand, 's avonds om 7:30 tot 9:15, zijn we bij de Loohof, bij de Naald.
1: Mm-hmm.
0: En er is een inloop vanaf 7:00. Het Het is een vrije toegang, je hoeft je niet aan te melden. Mensen kunnen zo binnenlopen als ze zeggen, nou, ik ben benieuwd naar of ik heb oor voor. Dan iedereen is welkom.
1: Nou, heel fijn dat jullie dit weer organiseren morgenavond. En ik hoop dat er weer veel mantelzorgers en mensen met dementie op afkomen. Want het is heel belangrijk dat je op hulpmiddelen krijgt aangewezen. En dat je kunt kijken of dat wellicht wat voor je is.
0: Zeker. Ik wil misschien nog even zeggen, Tineke.
1: Ja.
0: Volgende maand, in juni, 9 juni is dat, de tweede dinsdag in juni.
1: Ja.
0: Dan hebben wij voorlopig even de laatste bijeenkomst. Want dan gaan we 2 maanden even met zomervakantie, zeg maar.
1: Kijk.
0: Dus in juli en augustus zijn we er niet. Daarna weer wel.
1: Ja.
0: Maar volgende maand spreken wij elkaar vast nog wel
1: even. Oh, nou, heel fijn dat je het alvast van tevoren aankondigt. Want ja, er gaan inderdaad wel heel veel mensen op vakantie. En je wilt wel zoveel mogelijk mensen bereiken ook, hè?
0: Daarom, ja.
1: Heel fijn dat je weer bij ons in de uitzending kon en wilde komen. Ton van der Bos van Alzheimer Café Apeldoorn. En weer heel veel succes morgenavond.
0: Dankjewel, Tineke. Jij ook.
1: Dank je. Wij gaan naar Bryan Adams met Heaven.

We lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinée van maandag de 11e mei. Heel fijn, luisteraars, dat u bij ons was gedurende dit programma. Olaf Bos, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek. En de redactie natuurlijk bedankt voor het aanleveren van de gesprekken. Dit programma is morgen weer te beluisteren tussen 8 en 10. En nog een hele week bij uitzending gemist. Ik ben Tineke Jeltsma en we gaan er nu uit met Wicked Game van Chris Isaak.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU.

Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. En tot zover het nieuws. Kom,

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd.

oude tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht

Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de Anders-variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: SimfoCity.
1: Welkom bij SimfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim for City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim4City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet, het toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7... In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is...

0: SymfoCity.
1: Welkom bij SymfoCity. Vanavond geen gewone live-uitzending, want het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op symfocity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar Sim for City. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simforcity.nl welke tracks er te playlist staan. Geniet ervan!

0: Je luistert naar Sim4City.
1: Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op sim4city.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

Je luistert naar SimpleCity. Het team is er even tussenuit. Je hoort nu een vooraf opgenomen aflevering waarbij we uitsluitend epics draaien. Kijk op simplecity.nl welke tracks er op de playlist staan. Geniet ervan!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goedemorgen. Welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 9e mei zitten we al tussen alweer. En dat betekent dus dat we weer een uitzending gaan doen van Mixed Music Hour. Gevolgd door de praaltafel. En natuurlijk zaterdagmiddagmix. En jawel, er is ook weer Apeldoorn Sport met de voetbal. Dan hoor je mij ook trouwens vanmiddag weer in de uitzending met 2 wedstrijden. Maar dat allemaal tezijde. Mixed Music Hour vandaag. En ja, ik zei het al eerder. Soms zijn er ineens bij de top 40 berichten. Dan heb je helemaal niks. En dan komen er ineens een paar achter elkaar. En daar bedoel ik dus inderdaad mee van, ze kiezen een bepaalde datum en als daar inderdaad veel over te vertellen is, dan publiceren ze dat. Zo ook dus de dag dat ik deze uitzending opneem, 6 mei op woensdag. Wat is er dan allemaal aan de hand? Nou ja, ik noem maar een zijstraat. Nou ja, een zijstraat, dat staat natuurlijk als een feitje. Overlijden van Errol Brown, natuurlijk de zanger van Hot Chocolate. Die sympathieke man, de zanger van Hot Chocolate. Blaast op in zijn woning in de Bahama's zijn laatste adem uit. En als liedzanger van Hot Chocolate scoorde hij tussen 1974 en 1983 13 top 40 hits. Waarvan 7 in de top 10 haalde. Zijn grootste hit was Girl Crazy, dat in 1982 tot nummer 2 kwam. Brown had leverkanker en hij is 71 jaar geworden. Ook wel een leuk feitje wat ik vind. In 2020 of 2021, ik weet het even niet helemaal precies. Organiseerde Parkpop in Den Haag nog een aantal concerten. En daar was toen trad dus inderdaad ook Hot Chocolate op. Uiteraard zonder de zanger Errol Brown. Maar wel een look-alike inderdaad. Ook een beetje kale kop, ook een beetje een donkere man. Beetje inderdaad leek hij hetzelfde. En de rest van de leden die zijn nog wel bijna allemaal origineel van Hot Chocolate. De drummer uit mijn hoofd, de leadgitarist en de basgitarist. Dat zijn degenen die al vanaf 1974 lid waren van deze groep. Dat allemaal in 2015. En wat kan ik dan nog meer vertellen? Nou ja, in 2015, hetzelfde jaar, kwam Chris Brown. Die doet tijdens een show in Las Vegas een cool dansje. Hij draait een flink aantal rondjes en is daarbij zo duizelig dat hij dan van het podium afvalt. Ik vind het een redelijk goede zanger, Chris Brown. Het is alleen jammer dat hij nog steeds aan herinnerd wordt dat hij... Dat is wel helaas een feit. Dan zal hij nog lang achtervolgd worden dat hij toen de tijd ruzie had met Rihanna en dat hij haar ook een paar klappen uitgedeeld. Daar zijn inderdaad nog steeds wel foto's van dat haar gezicht van Rihanna toen bont en blauw was. Daar zal hij toch vaak aan herinnerd worden. Maar dat hij muziek kan maken, dat is een feit. Ik blijf een van zijn beste nummers, het nummer Forever, vinden van Chris Brown.

Chris Brown was dit. Er zijn inderdaad ook een aantal mensen op 6 mei geboren op diverse jaartallen. Dat ook wel heel leuk om te doen. Twee pakken we er nu uit, waarvan we het eerste nu gaan draaien. Dat is in 1942 werd Colin Earl geboren. Denk je van, ja, dat zal wel. Dat, misschien dat de ouderlanders kennen hem misschien wel als ik zeg van, die komt uit de groep Mungo Jerry. Dat is een Engelse popgroep die vooral in de jaren 70...

succes had. Hierna zijn ze nog jaren actief geweest met een steeds veranderende bezetting. Maar Ray Dorsett als voorman en natuurlijk, zoals ik al zei, Colin Earl als keyboard. Voor de rest was nog een achtergrondzang, banjo en gitaar, Paul King. Bassist Michael en percussie Joe Rush. Het zijn allemaal heren. Of ze allemaal nog leven, dan weet ik niet. Want ze zijn allemaal inderdaad zo rond 19... Nou ja, Joe Rush is in 1940 geboren. Kan natuurlijk wel, dan ben je 60 jaar. Zou inderdaad kunnen. Maar waar het dus gaat, Colin Earl was geboren, zoals ik al zei, op 6 mei 1942. Maar overleed op 82-jarige leeftijd. Dus dat is, denk ik, nou ja, nog niet eens 2 jaar geleden. Zij hebben toen een hele grote hit gehad toen de tijd. Er is niet veel te vertellen over de groep. Maar als je die clip ziet, dan weet je in ieder geval dat een nummer inderdaad toch een grote hit is geweest. In de Summertime heb ik het dan over van Mungo Jerry.

Ja, ik zei al, we doen er nog één, zeg maar, die geboren is op 6 mei. Het zijn er nog meer misschien dat we daar nog aan toe komen, deze uitzending. Maar waar ik op doelde is, in 1960 werd Larry Steinbacek geboren, als ik het goed uitspreek. Hij is dan inderdaad lid van de groep Bronski Beat. Natuurlijk vooral bekend met de zanger Jimmy Somerville, die daarna ook met een andere groep van de Kongenaards ging zingen. Maar Bronski Beat bestond toen de tijd met de hoogtijdagen met Jimmy Somerville, Steve Bronski en ik zei Larry Steinbacek. De groep had in 1984 een aantal grote hits.

plaats waarvan Small Town Boy in Nederland de nummer 1 positie haalde. Nadat Jimmy Somerville de groep had verlaten, om de band Commonauts op te richten, liep het succes snel terug. Nederland werd er nog hit gescoord met het hit Hit That Perfect B-Boy. Dat nummer kennen we nog wel, die heb ik een aantal weken ook geleid. Want het was toen de tijd dat Jonathan Hiller de zang overnam van Jimmy Somerville. Ook feitje is, Bronski Beat maakte deel uit van een aantal Britse pop-acts, waarvan de leden begin jaren 80 openlijk uitkwamen voor hun homoseksualiteit. Samen met exos Frankie Goes to Hollywood en Erasure. Dat verbaast mij ook niet, want ook Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood had al ook gezegd van het is ook een sneer richting Margaret Thatcher, waar het dus helemaal totaal niet mocht. Openlijk seks mocht helemaal niet en homoseksualiteit was helemaal uit en boze bij haar. Dus van daaruit ook dat die stem ook zo luid was van inderdaad Bronski Beat, Frankie Goes to Hollywood en Erasure. Nou, dan draaien we dus een nummer van Bronski Beat. Die doe ik dan met het nummer samen met Mark Almond. Waar dus een mooie samenzang is van Jimmy Somerville en Mark Almond, op het nummer Love to Love, die eigenlijk van Donna Summer natuurlijk is geweest. Het is ook een heel speciale remix. Het is een 10-inch versie, maar hij is hartstikke leuk. Je hoort hem ook van plaat. Hij is niet digitaal te krijgen. Het was toen een heel speciale versie. Maar natuurlijk, Mixed Music Hour laat je ook de speciale versies van horen. Bronski Beat, Mark Almond met een nummer Love to Love You. Thank you.

Ja, dat was hem inderdaad. Tot aan het gaatje, zullen we dan maar zeggen, op de plaat. Bronski Beat en Mark Almond. Nou, wie stond er op dat moment op nummer 1? Nou ja, verleden week hadden we hem ook al gedraaid van 1967. Puppet on a String van Sandy Shaw op dat moment. Après toi van Vicky Leandros in 1972. En die gaan we denk ik straks wel even draaien. Denk ik van de Bengals en nog een andere. Maar in ieder geval, die ik nu wil gaan draaien is nummer... Conquest of Paradise van Vangelis. Ja, inderdaad, Vangelis, dat is inderdaad een artiest... vooral van Griekse bodem toen de tijd, zeg maar... waar die vooral bekend mee geworden is. Samen natuurlijk met die eigenlijk toen de tijd... in de 60, 70 jaren samengenoemd met Demis Roussas. Dat kwam toen de tijd doordat hij samen in een groep zat. Apologies Child, zo moet ik het zeggen. In Europa scoorden ze dan vele hits, waaronder Rain and Tears. En in 1972 ging de groep al uit elkaar. Daar ging Demis Roussas vooral heel solo toen de tijd. Dat weet ik nog zeer succesvol was. Maar Vangelis begon ook aan een solo carrière. En maakte in dat jaar vooral filmmuziek. En dat deed hij onder andere met een aantal nummers. Zoals bijvoorbeeld in 1982 voor de best originele muziek Chariots of Fire. Nou, de gelijknamige film. Hij kwam zelfs op nummer 1 terecht. Maar zijn grootste hit die hij scoort heeft was toch wel in 1995. Met Conquest of Paradise. Het lied dat al in 1992 uitstamde bleef een plotseling hype. En verkocht alleen in Nederland al 100.000 exemplaren. Het is dan een van de grootste hits van hem aller tijden. Daarna werd hij, zeg maar, wat minder... niet dat hij, zeg maar, solo wat nummers uitbracht... maar hij ging heel veel componeren voor filmmuziek. Daar deed hij dus onder andere... schreef hij voor zeg maar, Alexander van Elven Stone. En hij haalde zelfs op een gegeven moment een nummer... met, zeg maar, voor een Poolse documentaire over Paus Johannes Paulus II... Het soundtrack van de Poolse documentaire haalde hij daar vandaan. En hij maakte samen met Nederlandse astronaut André Kuipers... de film Beyond On Day on the Earth in oktober 1924 in de bioscoop kwam. Maar ja, goed, de beste man helaas over is al, leeft al niet meer. Ook al kwam de film in 2024 en hij overleed al op 17 mei 2022. Nummer 1, zoals ik al zei, op dat moment, zeg maar in 1985... was het nummer Conquest of Paradise.

0: Despacito.
1: Ja, ik moet af en toe wel een beetje lachen, want ik gebruik Virtual DJ als zeg maar voor het afdraaien van al mijn muziek. En tegenwoordig, die versie die er nu zit, dan kun je zelfs zeg maar de nummers die gedraaid, dan toont hij ook de tekst wat gezongen wordt. Nou ja, ik zie die tekst van Despacito er voorbij komen van Luis Fonsi met Daddy Yankee. Nou ja, dan kan ik wel een mondje Spaans, maar nee, dat gaat hem in ieder geval niet lukken. Hebben we het natuurlijk wel over de nummer 1, zeg maar, in 2017. Dan het volgende nummer. Dan gaan we weer even zeg maar op een verhaal. Wat in 1994 zeg maar begon. Pearl Jam die legt dan een klacht neer bij de Amerikaanse overheid over Ticketmaster. De band vindt dan dat Ticketmaster misbruik maakt van zijn monopoliepositie en start een boycott tegen het bedrijf. Of dat nou nog steeds is, dat weet ik niet. Als ze nog in Nederland optreden, ik denk dat gegarandeerd dat je dan niet de tickets niet via Ticketmaster waarschijnlijk zal kunnen kopen. Als ik dan Eddie met zijn zeg maar de compagnon van Pearl Jam wel moet geloven. Nou ja, dan draaien we dus inderdaad een nummer van Pearl Jam. En dan blijf ik Alive. Toch wel het schitterend nummer. Zeker de live versie. Pearl Jam.

0: Dit nummer ja, was dat ook een grote hit. Ja, Las Ketchup. Dat was een, zeg maar, een nummer naar de geboorte van Lola Muñez, een van de zangeressen van Las Ketchup. Dat is een nummer dat eigenlijk volgens mij alweer meer dan 10 jaar geleden alweer een grote hit is geweest. Vrouw, soms vraag ik me af inderdaad van, ja, is dat een hit? Maar ja, als je dat dansje weer ziet, dan is dat zo aanstekelijk. Dan ga je er weer op dansen van Las Ketchup met de Ketchup Song. Wat een heel verhaal is, wat zeg maar de top 40 ook aangeeft, dat op 6 mei 1970 een vreemde top 40 hit was opgenomen. Op deze dag wordt dan de finale van de Europa Cup 1 gespeeld en de wedstrijd wordt dan rechtstreeks op radio en televisie uitgezonden en is te volgen via Nederland 1 en Hilversum 2. De radiocommentaar is in handen van Theo Komen en Wim Hogendoorn. Feyenoord wint dan, jawel, op mijn clubje, zullen we dan maar zeggen, na een verlenging met 2-1 van Celtic dankzij doelpunten van Rinus Israël en OV Kindval. De vreugde in Nederland is dan zo groot, want het is de eerste keer dat de Nederlandse club de Europa Cup 1 wint. Als je dat een beetje vergelijkt met nu, dat is, kun je wel zeggen, van de Champions League. Anno 1970 is het nog niet mogelijk om een historische sportmoment op elk gewenste moment terug te kijken. Nog maar weinige mensen beschikken dan over apparatuur om voor radiotelevisie uitzendingen op te nemen. Natuurlijk zijn er wel veel fans die deze overwinning willen herbeleven. En dat wordt dan mogelijk gemaakt. Dan op 13 mei verschijnt dan een 33-toeren single met de titel gedeelte uit het radiowedstrijdverslag Feyenoord Celtic Finale Europa Cup 6 mei 1970. De hoogtepunten zijn dan samengevat in 18 minuten en het singeltje kost dan 4,50 gulden. Dat is volgens mij 2,10 euro ongeveer nu aan deze ding. Binnen 2 weken gaat er al meer dan 110.000 exemplaren van de single over de toonbank. Wat automatisch leidt tot een notering in de top 40. En op 6 juni, precies een maand na de historische wedstrijd, bereikt het zelfs de top 10. Ja, de Telegraaf schrijft dan ook van een artikel over deze bijzondere top 10 hit. Daar komt dan de commentator van Theo Kober dan ook aan het woord. De top 10 is dan belangrijk, weet ik veel. Ik ben een sportjongen, ja. Dat kun je wel inderdaad wel zeggen. Maar nee, top 14 zegt hij heel weinig. En misschien als ik mijn afrekening krijg, ach ja, ik ben geen tegenstander van pop hoor. Maar het was inderdaad wel een rare singeltje die op dat moment zonder muziek nog wel zeg maar in de hitlijst staat. Ik heb het singeltje, ik ga het je even niet aandoen. Ik wil toch wel iets van muziek doen. Maar om het toch een beetje gelijkwaardig te houden, draai ik wel zeg maar de halve finale, want daar is ook een singeltje toen vanuit gekomen. En dat was toen Feyenoord tegen AC Milan. Natuurlijk Theo Komen, nou ja, ik zou bijna zeggen mijn voorbeeld, maar ik kan echt niet tippen aan die man met mijn sportverslaggeving. Dus wat dat betreft is het toen de tijd. Ja, hij is toen met een auto-ongeluk is hij helaas overleden toen die wedstrijd ging naar Twente. Dat kan ik me nog inderdaad herinneren. Maar goed, Theo Komen is niet meer, maar zijn commentaar was legendarisch. En daar ga je dus inderdaad een stukje horen. Met natuurlijk de muziek van de Feyenoord selectie. En Tony Eijk was dat toen de tijd. Theo Komen en Wim Hogendoorn met de verslag toe van AC Milan tegen Feyenoord.
1: Uitstekend gedaan tegen Van Duivenbode. Nu snel plaats, heeft hem goed geplaatst naar Wim Jansen. Wim Jansen rukt naar de strafschopgebied binnen. Nou eens even kijken wat er van terecht moet komen. Dat wordt misschien gevaarlijk voor AC Milan. Nu is trouwens Wim Jansen de bal. Ik had even verkeerd gezien. Jansen van Meijer schot. En over. Oh, zit hij erin? Nee, nee toch. Hij zit erin. Hij zit erin. Oh, ik dacht dat hij overzeilde. Hij zit erin. Het is een doelpunt. Ik dacht dat hij erover zeilde. Maar hij dook in het bal. Jansen wordt daardoor, alle Feyenoorders wordt hij omhelst en gepakt, een treiteltje eruit. En iedereen is gek geworden. Ze staan hier voor mijn ramen te dansen. 1-0 voor Feyenoord na 7 minuten spelen. Ik zag die bal daar met een zwaai naar het doel te gaan en één vliegen erop in dat hij over zou gaan.
2: Hij dat leek er wel op dat hij over zou gaan tegen, maar hij maakte zo'n krankzinnig effect. Hij ging tegen de binnenkant van de paal en ging aan de andere binnenkant van de paal, ging hierin. Maar hoe hij erin gaat, dat kan allemaal niks schelen. Het was een

0: binnenhoek. Hoe Wim Jansson bij een schot te wagen. Koudicini reageerde niet, er stond nog een verdediger die misschien had kunnen wegkoppen. Maar hoe dan ook, hij zit er toch maar weer in. Hè? De geweldig doelpunt van Wim Jansson.
1: Nou, hij kreeg de bal dus op rechts aangespeeld. Ik wilde een voorzet geven. Toen zwaaide hij dus over de keeper heen tegen de verste paal zo het net in.

0: dames en heren, hoort u nog het gejuich? Het is gebeurd, het doelpunt is gemaakt. Feyenoord staat met 2-0 voor en heeft al bijna de kwartfinales bereikt. Een juichtoon, een juichkreet, een juichgolf door het stadion van de 66.000. Koemelijn was de tegenstander gepasseerd, naderde Snellinger. Snellinger kon er niet meer bij, kwam de voorzet, kwam op het hoofd van Hanegem. En van Hanegem dook als een snoek en de bal die joeg in de touwen. En zelfs Curicini die er nog naar dook was reddeloos. En dat betekende 2-0 in het voordeel van Feyenoord. Dik verdiend, het had tot 3-4-0 kunnen zijn. Maar die verdediging van AC Milan die bleef maar achter. Die bleef zich maar samenklonten. Er was niet doorheen te komen. Maar dit AC Milan was te verslaan. De Feyenoorders hebben het juist aangevoeld. De triomf van de tactiek, de triomf van de techniek, de triomf van het doorzettingsvermogen. Het is een fantastisch doelpunt geweest. De bekroning van een schitterende partijvoetbal. Van een tactisch uitgekookte partijvoetbal.
1: Ja, ik kreeg die bal van links dus. En dan kopte ik hem erin. En toen haalde ik hem dus uit het net gewoon. En toen keken we dus op die klok, hoe lang ik nog te spelen was. Maar ja, voor de rest, op dat moment staat er niet bij stil, eigenlijk.

Ja, blijf legendarisch, Theo. Kom in ieder geval. Verslag van Feyenoord AC Milan. Het laatste nummer dat we gaan draaien, dat is die toen de tijd op nummer 1 stond, was natuurlijk een combinatie. Vorige week draaien we de Rivers of Babylon. Maar aan de andere kant stond Brown Girl in the Ring van Boney M. En die stond op 1978 toen op nummer 1. Daar gaan we mee eindigen deze uitzending. Wat mij betreft tot vanmiddag bij Apeldoorn Sport. Of anders tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep, waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAKS. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sam.

0: Sanne Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres.

pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

kerstmis in Antwerpen. S'avonds laat, overal lichtjes, een kerststal, allemaal mensen op straat. Ik zie hoe dat iedereen met zijn cadeau gesloopt. En een vrouwke

liefde voor mij echt waar. Als je in tand waarop iemand hoort zeggen, een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Kerstmis in Antwerpen, een ballonnetje, een piek, een verseerde vitrine en wat stemmingsmuziek.

gerecht. Maar van al wat keer ooit stond te liggen, is het schoonste.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond de patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers

0: zou de Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht.